Dit is het nieuws. Goedenacht. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: James Blunt is terug met gloednieuwe muziek. In Tastes Like Summer neemt hij je mee naar dat heerlijke, zorgeloze zomergevoel. Zon, vrijheid, liefde en mooie herinneringen. Een zonnige, melodieuze track die je meteen even terugbrengt naar die lange zomerdagen.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik. Hey.

0: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 8.

0: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals drone-onderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen

0: afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwarberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De politie adviseert om voorlopig niet naar Overasselt en Nederasselt te reizen vanwege een dodelijk schietincident. Bewoners moeten binnenblijven en bezoekers worden verzocht het gebied te vermijden. Bij verdachte situaties moet 112 gebeld worden. Het onderzoek naar het incident, waarbij een persoon omkwam en twee agenten gewond raakten, gaat door. Paardenfokster Anita van Kempen is alert op het Westnijlvirus dat deze zomer in Noord-Brabant is opgedoken. Het virus, overgedragen door muggen, kan ernstige neurologische klachten bij paarden veroorzaken. Van Kempen heeft ongeveer 100 paarden en neemt maatregelen zoals vaccinatie en het verwijderen van stilstaand water om besmetting te voorkomen. Ook mensen kunnen ziek worden van het virus, maar de meesten merken er weinig van. Een man is met spoed naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht nadat hij van een dak viel tijdens werkzaamheden aan de Mullumse dijk in Stevensbeek. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De ernst van zijn verwondingen is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

You can always see the sun, day or night.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag Graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een auto is volledig uitgebrand aan de Raamweg bij Linden. Het voertuig stond geparkeerd en was vol rommel. De oorzaak van de brand is nog onbekend en de politie start een onderzoek. Jongeren die ter plaatse waren zijn gecontroleerd door de politie. De politie adviseert om voorlopig niet naar Overasselt en Nederasselt te reizen vanwege een dodelijk schietincident. Bewoners moeten binnenblijven en bezoekers worden verzocht het gebied te vermijden. Bij verdachte situaties moet 112 gebeld worden. Het onderzoek naar het incident, waarbij een persoon omkwam en twee agenten gewond raakten, gaat door. Paardenfokster Anita van Kempen is alert op het Westnijlvirus dat deze zomer in Noord-Brabant is opgedoken. Het virus, overgedragen door muggen, kan ernstige neurologische klachten bij paarden veroorzaken. Van Kempen heeft ongeveer 100 paarden en neemt maatregelen zoals vaccinatie en het verwijderen van stilstaand water om besmetting te voorkomen. Ook mensen kunnen ziek worden van het virus, maar de meesten merken er weinig van. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: West Nijl-virus dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West Nijl-virus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd, rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet er niet een noodgedwongen in keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West Nijl-virus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West Nijl-virus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Dichter bij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden.

0: De dagen hierna wordt het zwol met af en toe regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-dj. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Miles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een auto is volledig uitgebrand aan de Raamweg bij Linden. Het voertuig stond geparkeerd en was vol rommel. De oorzaak van de brand is nog onbekend en de politie start een onderzoek. Jongeren die ter plaatse waren zijn gecontroleerd door de politie. De politie adviseert om voorlopig niet naar Overasselt en Nederasselt te reizen vanwege een dodelijk schietincident. Bewoners moeten binnenblijven en bezoekers worden verzocht het gebied te vermijden. Bij verdachte situaties moet 112 gebeld worden. Het onderzoek naar het incident, waarbij een persoon omkwam en twee agenten gewond raakten, gaat door. Paardenfokster Anita van Kempen is alert op het Westnijlvirus dat deze zomer in Noord-Brabant is opgedoken. Het virus, overgedragen door muggen, kan ernstige neurologische klachten bij paarden veroorzaken. Van Kempen heeft ongeveer 100 paarden en neemt maatregelen zoals vaccinatie en het verwijderen van stilstaand water om besmetting te voorkomen. Ook mensen kunnen ziek worden van het virus, maar de meesten merken er weinig van. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Het was schrikken dinsdagochtend voor Gravenaren. Politiehelikopters, maar daarin sluipschutters van de dienst speciale interventies, cirkelden boven hun stad. Dat bleek in het kader te zijn van een ernstig schietincident aan de overzijde in Overasselt, waarbij 2 politieagenten gewond raakten en ook een dodelijk slachtoffer viel. Verschillende verdachten zouden zich vervolgens hebben schuilgehouden in een marsveld bij Overasselt. Verslaggever Theo Derks van Nederasselt Nieuws was ter plaatse.
1: Rond 4:30 vanmorgen is in Overasselt een schijnbare inbraak geweest, waarbij de politie oproep is en daar is toen al 4:30 geschoten in Overasselt. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen en ook 1 dode. En de daders die zijn op de vlucht geslagen. Er zijn 30 personen te hebben gelopen vanmorgen in Overasselt, ook met geweren door de straat heen. Ook, die zijn vastgelegd op camerabeelden. En daarvan zijn er nu ook in Nijmegen opgepakt, in Heumen zijn er opgepakt, hier zijn er opgepakt. En zojuist als ik hier ter plekke. En heb ik ook schoten gehoord. Ik denk minimaal 20 tot 25 schoten zijn er gevallen. Er ging hier een DSI-busje met loeiende sirenes ging hier weg vanuit de dijk hier in Nederasselt. Dus die is waarschijnlijk inderdaad levend afgevoerd. Dat huis en die straat is al meerdere malen in het verleden nieuws geweest. Dat is een dat huis is ook al een keer helemaal afgesloten geweest. 3 maanden vanwege drugsvondsten. Dus de burgemeester heeft toen dat hele huis ook laat afsluiten. Ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden inmiddels. Dus dat is al vaker in nieuws geweest. Dus waarschijnlijk heeft het iets te maken met een afrekening.
0: Uiteindelijk lijkt het te gaan om een wraakactie rondom een drugsconflict. Een van de bewoners van de boerderij in kwestie, die eerder alles op last van de burgemeester werd afgesloten, zou in het verleden zaken hebben gedaan met de organisatie van Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Daarbij zou het gaan om het importeren van enorme hoeveelheden cocaïne.

0: allerbeste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische stadion energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

Wilbert Oort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbert Oort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbert Oort pakt uit. Zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Minister van Justitie van Beel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder, die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Veel files van zo'n 5 minuten. Hier en daar een uitschieter naar de 10, zoals op de N2 naar Eindhoven. Vanaf Veldhoven tot aan Eindhoven Airport, 10 minuutjes. En op de N279 Roermond-Den Bosch, file voor Veghel. Ongeveer 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt.

0: naar jouw volgende stap.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een auto is volledig uitgebrand aan de Raamweg bij Linden. Het voertuig stond geparkeerd en was vol rommel. De oorzaak van de brand is nog onbekend en de politie start een onderzoek. Jongeren die ter plaatse waren zijn gecontroleerd door de politie. De politie adviseert om voorlopig niet naar Overasselt en Nederasselt te reizen vanwege een dodelijk schietincident. Bewoners moeten binnenblijven en bezoekers worden verzocht het gebied te vermijden. Bij verdachte situaties moet 112 gebeld worden. Het onderzoek naar het incident, waarbij een persoon omkwam en twee agenten gewond raakten, gaat door. Paardenfokster Anita van Kempen is alert op het Westnijlvirus dat deze zomer in Noord-Brabant is opgedoken. Het virus, overgedragen door muggen, kan ernstige neurologische klachten bij paarden veroorzaken. Van Kempen heeft ongeveer 100 paarden en neemt maatregelen zoals vaccinatie en het verwijderen van stilstaand water om besmetting te voorkomen. Ook mensen kunnen ziek worden van het virus, maar de meesten merken er weinig van. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits stelt op de meeste plekken niet zoveel voor, gelukkig. Wel rijdt het nu wat langzamer op de A59 naar Den Bosch. Komt er een ongeluk bij Heusden? Er is één rijstrook dicht. Vanaf Dussen is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Een heerlijke openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Havenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Het is volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Aspen. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. Vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe dat we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja,

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws over de A59 naar Den Bosch. Bij afrit Heusden is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel file vanaf Dussen, ongeveer 10 minuten. Wel druk op de A2 naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp. Vanuit het zuiden gezien een file van 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. De locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beers haar deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Een auto is volledig uitgebrand aan de Raamweg bij Linden. Het voertuig stond geparkeerd en was vol rommel. De oorzaak van de brand is nog onbekend en de politie start een onderzoek. Jongeren die ter plaatse waren zijn gecontroleerd door de politie. De politie adviseert om voorlopig niet naar Overasselt en Nederasselt te reizen vanwege een dodelijk schietincident. Bewoners moeten binnenblijven en bezoekers worden verzocht het gebied te vermijden. Bij verdachte situaties moet 112 gebeld worden. Het onderzoek naar het incident, waarbij een persoon omkwam en twee agenten gewond raakten, gaat door. Paardenfokster Anita van Kempen is alert op het Westnijlvirus dat deze zomer in Noord-Brabant is opgedoken. Het virus, overgedragen door muggen, kan ernstige neurologische klachten bij paarden veroorzaken. Van Kempen heeft ongeveer 100 paarden en neemt maatregelen zoals vaccinatie en het verwijderen van stilstaand water om besmetting te voorkomen. Ook mensen kunnen ziek worden van het virus, maar de meesten merken er weinig van. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.

0: het West Nijl-virus dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huistikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West Nijl-virus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd, rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West Nijl-virus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West Nijl-virus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.

0: Ook onderweg of op je draagbare radio.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
4: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren

0: Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september van 11 tot 3 houdt roeivereniging De Drie Provinciën een open dag. De bootloods staat aan de Keersluisweg 7 in Katwijk bij de Kraaienbergse Plassen. Bezoekers kunnen kennis maken met de roeisport, een korte instructie krijgen en onder begeleiding zelf het water op. De vereniging richt zich op roeiers van ongeveer 11 tot 80 jaar. De toegang is vrij. Op zaterdag 12 september vanaf 10 uur kun je ingraven op ontdekking tijdens de Open Monumentendag Land van Kuik. Het centrale adres in de agenda is Hoofdwacht 2 in Graven. Verschillende bijzondere gebouwen en monumenten openen hun deuren en geven bezoekers een kijkje achter deuren die normaal gesloten blijven. Een mooie kans om de geschiedenis van graven en andere bijzondere plekken in het land van Kuik te ontdekken.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. De gemeente Land van Kuik ruimt sinds vorig jaar gefaseerd 1400 graven met vervallen grafrechten. De eerste fase richt zich op graven waarvan het recht voor 1 januari 2021 is vervallen. In 2028 worden graven met vervallen rechten tussen 2021 en 2024 geruimd. Gedenkstenen met cultuurhistorische waarde worden behouden. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt ingetrokken om binnen te blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachten zich nog in het dorp bevinden. Wel blijft het verzoek om verdachte situaties direct te melden. Gisteren nacht vond er een schietpartij plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden, mogelijk in verband met een drugsconflict. Een auto is volledig uitgebrand aan de Raamweg bij Linden. Het voertuig stond geparkeerd en was vol rommel. De oorzaak van de brand is nog onbekend en de politie start een onderzoek. Jongeren die ter plaatse waren zijn gecontroleerd door de politie. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen.
0: Dichterbij dan je denkt.

0: Het was schrikken dinsdagochtend voor Gravenaren. Politiehelikopters met daarin sluipschutters van de dienst speciale interventies cirkelden boven hun stad. Dat bleek in het kader te zijn van een ernstig schietincident aan de overzijde in Overasselt, waarbij 2 politieagenten gewond raakten en ook een dodelijk slachtoffer viel. Verschillende verdachten zouden zich vervolgens hebben schuilgehouden in een maïsveld bij Overasselt. Verslaggever Theo Derks van Nederasselt Nieuws was ter plaatse.
1: Rond 4:30 vanmorgen is er overrassend een schijnbare inbraak geweest. Waarbij een politie oproep is. En daar is ook toen al 4:30 geschoten in Overrasseld. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen en ook 1 dode. En de daders die zijn op de vlucht geslagen. Er schijnen 30 personen te hebben gelopen vanmorgen in Overrasseld. Ook met geweren door de straat heen. Ook, die zijn vastgelegd op camerabeelden. En daarvan zijn er nu ook in Nijmegen opgepakt. In Heumen zijn er opgepakt, hier zijn er opgepakt en zojuist was ik hier ter plekke en heb ik ook een schoten gehoord. Ik denk minimaal 20 tot 25 schoten zijn er gevallen. Er ging hier een DSI-busje met loeiende sirenes ging hier weg vanuit de dijk hier in Nederland. Dus die is waarschijnlijk inderdaad levend afgevoerd. Dat huis en die straat is al meerdere malen in het verleden nieuws geweest. Dat is een dat huis is ook al een keer helemaal afgesloten geweest. 3 maanden vanwege drugsvondsten. Dus de burgemeester heeft toen dat hele huis ook laten afsluiten. Ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden inmiddels. Dus dat is al vaker in nieuws geweest. Dus waarschijnlijk heeft het iets te maken met een afrekening.
0: Uiteindelijk lijkt het te gaan om een wraakactie rondom een drugsconflict. Een van de bewoners van de boerderij in kwestie, die eerder alles op last van de burgemeester werd afgesloten, zou in het verleden zaken hebben gedaan met de organisatie van Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Daarbij zou het gaan om het importeren van enorme hoeveelheden cocaïne.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Bram van Kaak. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt.
1: De Nederlandse top-dj Martin Garrix slaat opnieuw de handen ineen met rocklegende U2. Fireflies draait om hoop, verbinding en het vinden van een klein lichtpuntje in de allerdonkerste nachten. Een mislepende combinatie van grootschalige festival-energie en iconische stadion rock.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. De zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de N69 richting Neerpelt vanuit Veldhoven. Tussen Steensel en Dommelen 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land

0: naar jouw volgende stap.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je in Milt terecht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelse straat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rogstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: De gemeente Land van Kuik ruimt sinds vorig jaar gefaseerd 1400 graven met vervallen grafrechten. De eerste fase richt zich op graven waarvan het recht voor 1 januari 2021 is vervallen. In 2028 worden graven met vervallen rechten tussen 2021 en 2024 geruimd. Gedenkstenen met cultuurhistorische waarde worden behouden.
3: De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt ingetrokken om binnen te blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachten zich nog in het dorp bevinden. Wel blijft het verzoek om verdachte situaties direct te melden. Gisteren nacht vond er een schietpartij plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden, mogelijk in verband met een drugsconflict.
4: Een auto is volledig uitgebrand aan de Raamweg bij Linden. Het voertuig stond geparkeerd en was vol rommel. De oorzaak van de brand is nog onbekend en de politie start een onderzoek. Jongeren die ter plaatse waren zijn gecontroleerd door de politie.
1: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
5: Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: De opkomende artiest Sven Silliers zingt op deze track over het loslaten van een oud hoofdstuk en de zoektocht naar een schone lei in de liefde. Het verlangen om weer helemaal opnieuw te beginnen met een open vizier en een onbeschreven blad. Dit is Somebody New.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Weem, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaar in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan halen we het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten. Om te ontdekken hoe dat we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja,

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is.

0: Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgelaaid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rogstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement. Het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt ingetrokken om binnen te blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachten zich nog in het dorp bevinden. Wel blijft het verzoek om verdachte situaties direct te melden. Gisteren nacht vond er een schietpartij plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden, mogelijk in verband met een drugsconflict. De gemeente Land van Kuik ruimt sinds vorig jaar gefaseerd 1400 graven met vervallen grafrechten. De eerste fase richt zich op graven waarvan het recht voor 1 januari 2021 is vervallen. In 2028 worden graven met vervallen rechten tussen 2021 en 2024 geruimd. Gedenkstenen met cultuurhistorische waarde worden behouden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: het West-Nijl-virus dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van West-Nijl-virus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd, rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen West-Nijl-virus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het West-Nijl-virus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 11 september vanaf ongeveer 19:30 begint het pleinfeest Rijkenvoort. De feestlocatie is Meester van den Bergplein 10 in Rijkenvoort. Vanwege werkzaamheden aan het dorpsplein wordt het feest dit jaar gevierd bij Dorpshuis de Poel. De vrijdagavond begint met een muziekbingo en daarna gaat het feest verder met een regionale feest-dj. Ook zaterdag 12 september is er een uitgebreid programma voor jong en oud. Op vrijdag 11 september om 7 uur presenteert Milles Weert in Mil het nieuwe theaterseizoen 2026-2027. De presentatie vindt plaats aan de Kerkstraat 3 in Mil. Bezoekers krijgen een voorproefje van de voorstelling die de komende maanden op het programma staan. Voor liefhebbers van theater, cabaret en muziek is dit een leuke manier om alvast te ontdekken wat er in het komende seizoen allemaal te beleven valt.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt ingetrokken om binnen te blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachten zich nog in het dorp bevinden. Wel blijft het verzoek om verdachte situaties direct te melden. Gisteren nacht vond er een schietpartij plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden, mogelijk in verband met een drugsconflict. De gemeente Land van Kuik ruimt sinds vorig jaar gefaseerd 1400 graven met vervallen grafrechten. De eerste fase richt zich op graven waarvan het recht voor 1 januari 2021 is vervallen. In 2028 worden graven met vervallen rechten tussen 2021 en 2024 geruimd. Gedenkstenen met cultuurhistorische waarde worden behouden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Het was schrikken dinsdagochtend voor Gravenaren. Politiehelikopters met daarin sluipschutters van de dienst speciale interventies cirkelden boven hun stad. Dat bleek in het kader te zijn van een ernstig schietincident aan de overzijde in Overasselt, waarbij 2 politieagenten gewond raakten en ook een dodelijk slachtoffer viel. Verschillende verdachten zouden zich vervolgens hebben schuilgehouden in een marsveld bij Overasselt. Verslaggever Theo Derks van Nederasselt Nieuws was ter plaatse.
1: Rond 4:30 vanmorgen is in Overasselt een schijnbare inbraak geweest, waarbij een politieoproep is en daar is toen al 4:30 geschoten in Overasselt. Daarbij zijn 2 gewonden gevallen en ook 1 dode. De daders die zijn op de vlucht geslagen. Er schijnen 30 personen te hebben gelopen vanmorgen in Overasselt, ook met geweren door de straat heen. Ook, die zijn vastgelegd op camerabeelden. En daarvan zijn er nu ook in Nijmegen opgepakt, in Heumen zijn er opgepakt, hier zijn er opgepakt en zojuist was ik hier ter plekke en heb ik ook schoten gehoord. Ik denk minimaal 20 tot 25 schoten zijn er gevallen. Er ging hier een DSI-busje met loeiende sirenes ging hier weg vanuit de dijk hier in Nederasselt. Dus die is waarschijnlijk inderdaad levend afgevoerd. Dat huis en die straat is al meerdere malen in het verleden nieuws geweest. Dat is dat huis is ook al een keer helemaal afgesloten geweest. 3 maanden vanwege drugsvondsten. Dus de burgemeester heeft toen dat hele huis ook laten afsluiten. Ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden inmiddels. Dus dat is al vaker in nieuws geweest. Dus waarschijnlijk heeft het iets te maken met een afrekening.
0: Uiteindelijk lijkt het te gaan om een wraakactie rondom een drugsconflict. Een van de bewoners van de boerderij in kwestie, die eerder alles op last van de burgemeester werd afgesloten, zou in het verleden zaken hebben gedaan met de organisatie van Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Daarbij zou het gaan om het importeren van enorme hoeveelheden cocaïne.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Nieuw van Salmieu. Feels Part 2. De Haagse band bouwt verder op een herkenbare mix van pop, disco en soul. Het nummer draait om gevoelens die je niet zomaar kunt wegduwen en het verlangen om die echt toe te laten. Een energieke track met een warme, dansbare sound.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten twee agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker op de A2 richting Den Bosch tussen Kerkdriel en knooppunt Hintham. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van

0: gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhage 4 in Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 9 september om 13:30 kun je mee met de verhalenvertellers rond kasteel Aldendriel in Mil. De rondleiding start bij Kasteelstraat 6 in Mil. Tijdens de wandeling wordt verteld over de geschiedenis van het kasteel, de omgeving en het landgoed. Een interessante middag voor iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, monumenten en het verhaal achter een van de bekende plekken in Mil. Op maandag 7 september vanaf 2 uur gaat de kermis in Haps verder. De attracties staan aan het Marijkeplein 1 in Haps. De kermis is bedoeld voor bezoekers van alle leeftijden en biedt een mix van attracties, spelletjes en natuurlijk de traditionele sfeer van een dorpskermis. Op dinsdag 8 september is er nog kermis in Haps, zodat er meerdere momenten zijn om even binnen te lopen.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt ingetrokken om binnen te blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachten zich nog in het dorp bevinden. Wel blijft het verzoek om verdachte situaties direct te melden. Gisteren nacht vond er een schietpartij plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee agenten gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden, mogelijk in verband met een drugsconflict. De gemeente Land van Kuik ruimt sinds vorig jaar gefaseerd 1400 graven met vervallen grafrechten. De eerste fase richt zich op graven waarvan het recht voor 1 januari 2021 is vervallen. In 2028 worden graven met vervallen rechten tussen 2021 en 2024 geruimd. Gedenkstenen met cultuurhistorische waarde worden behouden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum is de vertraging 5 minuten. De A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Nostalgie van de bovenste plank door de Ierse mannen van The Script. Op deze track nemen ze ons mee naar de magie van live muziek en het onbeschrijfelijke gevoel wanneer een heel stadion uit volle borst meezingt. Het gaat over het herbeleven van een verloren liefde door een herinnering die voor altijd gekoppeld is aan dat ene epische concertmoment. Dit is The Script met The Crowd Was Singing Wonderwall.

0: Gravenaren die het de afgelopen tijd gemist hebben dat men de tijd kon aflezen van de kerktoren van de Sint-Elisabeth-kerk, kunnen opgelucht ademhalen. Sinds woensdag is de kerktoren voorzien van een nieuw uurwerksysteem en zijn de wijzerplaten weer teruggeplaatst. Aan de telefoon hebben we Peer van der Ween, bestuurslid van de Stichting Restauratie Sint-Elisabeth-Kerk Graven. Waarom is het uurwerk van de kerk eigenlijk vervangen en hoe oud was dat oude uurwerk dan?
1: Volgens ons vervangen in 1981 voor de laatste keer. Na zoveel jaren in weer en wind verouderd. Hè. En dan moet het opnieuw geconserveerd worden. En dan hebben wij gedacht, nou dan haal het er maar af. En we hebben het ijsbouwt verzorgd om het uurwerk en de wijzerplaten te vervangen. Dus die huren dan een kraanbedrijf in. Die halen die klok of die wijzerplaten en wijzers eraf. Die hangen op ongeveer 45 meter hoogte. En dat kan niet vanuit stijgers. Die wijzerplaten en de wijzer worden meegenomen naar de leverancier, de fabrikant in Asten. Ondertussen is het een lege plek. Op die toren zijn vier lege plekken op die toren. Toen die wijzerplaten eraf waren, zag je aan de achterzijde waar de platen gezeten hebben, dat er duidelijk lang niet geschilderd was daar. En dit was wel het moment om dat nu te doen. Dus nu hebben we in de tussenliggende periode tussen 21 mei en nu een schildersbedrijf gewonnen om daar ook met een hoogwerker even de achterzijde van die wijzerplaten, het houtwerk, te schilderen.
0: Hoe werkt deze nieuwe toevoeging, het nieuwe systeem, anders en beter dan het systeem dat vervangen is?
1: Er is een ledverlichting op aangebracht, zodat je ook in de avonduren kunt zien hoe laat het is. Nu wordt het digitaal aangestuurd. En vroeger werd het mechanisch aangestuurd.
0: En zo blijft een oud en voornaam gebouw behouden voor de toekomst.
1: Ja, dat is zeer zeker wat wij willen nastreven. En dat is dat wordt in de toekomende tijd wel een dingetje, zomaar te zeggen. Omdat de subsidies die vragen om toch wel een beginkapitaal. En daar willen wij wel ons in de toekomende tijd voor inzetten om te ontdekken hoe we daar aan gaan komen. Aan dat beginkapitaal.
0: In feite zijn er sponsoren nodig.
1: Ja.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Voor Waspik is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 12 september vanaf 19:30 is er in Sambeek het festival in Den Boomgaard. Locatie is Oude Waranda 2 in Sambeek. Het festival is bedoeld voor jong en oud en vormt een mooie muzikale afsluiting van de zaterdag. Op zondag 13 september zijn er activiteiten op dezelfde locatie. Op zaterdag 12 september van 11 tot 5 opent de historische Lambertuskerk in Beersa deuren. De locatie is Kerkveld 2 in Beers. Bezoekers kunnen de gerestaureerde kerk bekijken, meer horen over de geschiedenis en kennis maken met de nieuwe bestemming van het gebouw. Tussen 12 en 2 wordt bovendien het historische Smitsorgel bespeeld. Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt ingetrokken om binnen te blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachten zich nog in het dorp bevinden. Wel blijft het verzoek om verdachte situaties direct te melden. Gisteren nacht vond er een schietpartij plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden, mogelijk in verband met een drugsconflict. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.

0: Westnelvirus, dat vooral voorkomt bij vogels en zich via huisstikmuggen kan verspreiden, rukt deze zomer op in Nederland. Het RIVM stelde het virus al vast in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hoewel het virus nauwelijks voorkomt bij mensen, lopen paarden juist in verhoogd risico. Paardenfokster Anita van Kempen uit Rijkenvoort houdt haar dieren deze dagen daarom extra in de gaten.
1: We maken ons wel zorgen, want we hebben veel paarden. En het is toch een vervelend virus waar paarden erg ziek van kunnen worden en er zelfs van kunnen overlijden. Dus in dat opzicht maken we ons echt wel zorgen. En vooral omdat het eigenlijk heel recent in de directe omgeving is aangetoond. Een paard is daar aan overleden. Ja, dus dat is... Je hebt daar geen vat op. Je hebt een vorm waarbij ze een soort van griepje doormaken, wat ze eigenlijk bijna niet eens merken. En wat ook door de eigenaren niet eens opgemerkt wordt. Maar krijgt het paard de neurologische vorm van Westnelvirus, dan zie je allerlei symptomen voorbij komen. Waarbij er vooral trillingen komen aan het hoofd, rare spiertrekkingen. Het paard kan ataktisch worden, dus dat hij zich op een bijzondere manier gaat bewegen met voorhand en achterhand. Dus dat zijn achterhand eigenlijk niet coördineert met de voorhand. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk verlammingsverschijnselen. Dus je haalt een paard de gang uit en hij valt gewoon zomaar neer. Om niks. En op een gegeven moment krijg je verlammingen ook van alle spiergroepen, waaronder dus ook vitale organen. Organen die eigenlijk mee moeten bewegen in het lichaam van het paard. En dan rest er eigenlijk maar één ding. En dat is euthanasie, om het dier uit zijn lijden te verlossen.
0: Een methode om de dieren te beschermen is vaccineren. Maar met meer dan 100 paarden is dat niet zo eenvoudig.
1: Als je de paarden gaat vaccineren, het is niet goedkoop. Want je moet een basisenting doen. Die bestaat uit een eerste enting en dan binnen 6 weken een tweede enting. Per enting kost dat €50 per paard. Dus je bent voor de basisenting ben je eigenlijk al €100 kwijt. De voorrijkosten van de dierenarts. En ja, meestal pak je alles natuurlijk als groep in één keer. En vervolgens moet je jaarlijks herhalen.
0: En doordat het vaccineren van alle paarden hoog kan oplopen in de kosten, moet Anita noodgedwongen een keuze maken welke paarden ze beschermt.
1: Ja, dat is zeker lastig kiezen. We hebben daar ook wel heel goed over nagedacht. Dan ga je kijken van welke paarden willen we zeker beschermd hebben tegen Westnelvirus. We gaan nu in ieder geval onze allerbeste merries, en dan heb ik het over de topmerries waar we mee fokken, die gaan we zeker allemaal vaccineren. Maar de veulens, daarvan hebben we gezegd, en de opfok, dus de 1- en 2-jarige paarden, daarvan hebben we de keuze gemaakt, die gaan we niet vaccineren. In de hoop dat ze niet geprikt worden.
0: Het Westnelvirus dook ook vorig jaar op in Nederland. De verwachting is dat het virus in de toekomst vaker voorkomt.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with me, let rock. Everybody let rock. En ook deze.

0: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Letts paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: Somerville als Bronski Beat in dit geval. Mocht dat was in de beginperiode, namelijk Small Time Boy, Small Town Boy, zo heet dat beestje. Die hoorde je zojuist op de radio. Welkom in een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Het is vandaag 2 september 2026. Het is alweer woensdag. We zitten in het midden van de week alweer. En dit is het radiofeuilleton wat je elke maandag tot en met donderdag kan beluisteren bij Omroep Land van Kuik tussen 4 en 6. Als jij onderweg bent van je werk naar huis. Of wellicht andersom, hè, van huis naar je werk. Dat kan zijn. Je hebt mensen die s'avonds moeten werken. Misschien moet je wel in de horeca werken bijvoorbeeld. Of in de beveiliging of zoiets dergelijks. Ja, dat zou kunnen. Of bij de gevangenis. Ja, dan heb je ook mensen die s'avonds moeten werken. Dat gebeurt soms. Kun je gewoon eventjes ondertussen je radio aanzetten als je onderweg bent. En eventjes luisteren naar lekkere muziek en informatie vanuit het land van Kuik. Wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou, we gaan voor een deel gebruikelijke ingrediënten erbij pakken. Zoals het streeknieuws. We hebben natuurlijk weer en verkeer. We kijken op de beurs. Maar we gaan ook nog eventjes in de agenda kijken van het land van Kuik. En rond 4:50, nee, 4:15, ietsjes eerder deze keer, bel ik met collega Patrick Huisman. Want Patrick is een van de presentatoren, een van de programmamakers van een nieuw radioprogramma, wat je vanaf aankomende vrijdag, dus dat is overmorgen al, 2 nachtjes slapen nog maar, kan gaan beluisteren hier bij Omroep Land van Kuik. En dat is Het Land aan Tafel. Ja, zo gaat het heten. Wat het gaat inhouden, ga ik straks bespreken met Patrick. En voor de rest veel muziek, dus blijf erbij. Dit is Afslag LVC tot 6 uur.
1: Jan Deben. Loods je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

0: En miauw.
1: Nou, dan hebben we toch weer veel lekkers gehad. En goh, het lijkt wel Sinterklaas nu al, zeg. We hadden eerst Emma Heesters met haar nieuwe single Hartenbreker. En zojuist voor die Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A50 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Gravenstein en afrit Os-Oost. En op de A59 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham.
2: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
3: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

mooie gouden oude die in de jaren 80 ook alweer heel populair werd door de reclame voor melk. Ja, in die tijd had je een campagne Melk de Witte Motor. Toen was de bedoeling dat iedereen veel melk ging drinken. Dat was gezond voor je, dat kreeg je ook nog op school en zo als kind. Ze zeiden ja, toen wilde iedereen dat je melk ging drinken. Waarschijnlijk moesten ze er vanaf op de een of andere manier. Zometeen de agenda van het Land van Kuik hier in Afslag LVC. Maar eerst nog even Nick Kamen op je radio.

0: Time You Break My Heart, zo heette deze plaats. Zometeen verder met Phil Collins. Sorry Raimond, ja, het kan gebeuren soms af en toe. Het is een format, het komt zomaar voorbij inderdaad. Maar we gaan eerst even kijken naar het streeknieuws. Dat komt over een minuut of tien. Eerst de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven, met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer. Voor vroege vogels is er op zondag 13 september om 6 uur een bijzonder evenement, het ochtendglorieconcert van Kunst van het Geloven. Het concert vindt plaats aan de Grote Straat 71 in Sandbeek in het Kloosterhuis. Gitaristen Aart Strootman en Bram Stadhouders spelen terwijl de ruimte langzaam van donker naar licht verandert. Na afloop staat er een broodjesontbijt in de binnentuin klaar.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Night. Je hebt geluisterd naar Phil Collins op je radio voor onze Raymond Jansen. Die staat lekker te klussen, dus daar gaan we nog wel een ander plaatje voor draaien straks van Raymond. Dat doen we zeker wel eventjes iets met bouwen of zo. Maar wat wel leuk is, is natuurlijk dat er een oldtimer daar gaan zitten komen in het centrum van Grave. Ik zou daar zeker gaan kijken. Misschien kan je nog wel even meerijden. Een gratis ritje, een freeride.

0: de Monotones natuurlijk. En een productie uit de stal van Cats Music. Rubber Robbie, Adams en Fleischer enzovoort. Met Mono. Die kan je zo meteen gaan beluisteren. Maar eerst gaan we naar het streeknieuws van 4:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt ingetrokken om binnen te blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachten zich nog in het dorp bevinden. Wel blijft het verzoek om verdachte situaties direct te melden. Gisteren nacht vond er een schietpartij plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden, mogelijk in verband met een drugsconflict. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden.
4: Dan kijken we nog even naar het verkeer op de A50. Ik heb maar 1 melding op mijn scherm trouwens. Op de A50 dus 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En die vind je tussen afrit Veghel Noord en afrit Veghel.
5: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

net geluisterd naar de Monotones en Mono in 1980 kwam die. En dat was natuurlijk een parodie, heet zo'n beetje. Parodie op M met paapmuziek. Ja, daar was dit een beetje een parodie op. Dit werd gemaakt door Adams en Fleischner. Oftewel de mannen uit Leien en Katwijk. Die ook voor Rubber Robbie zorgden, zeg maar. Ja, dit was inderdaad de Monotones. Het is een beetje

sister seen us since funky. How bizarre.

stuck around.

1978. Je hebt geluisterd naar Rachel Sweet. En deze dame was er zeker nog behoorlijk sweet toen ze dit plaatje opnam. Toen was ze een jaar of 15, 16 geloof ik, toen ze deze platen inzong. Ze heeft daarna ook nog liedjes ingezongen voor een film. En volgens mij was ze later ook nog eens een keer ergens opgedoken. Maar dat moet ik eens eventjes opzoeken. Goed, Rachel Sweet is op je radio. Zometeen gaan we bellen met collega Patrick Huisman. En die gaat ons wat meer vertellen over het nieuwe radioprogramma wat eraan zit te komen hier bij Omroep Land van Kuik, startende aankomende vrijdag. Dus dat is over twee nachtjes slaap al. Dat is hartstikke leuk. Maar eerst nog even de

0: Take Me Up, zo heet deze plaat. Je luisterde zojuist naar de Sonic Surfers met het vocale geweld, mag je wel zeggen, van Jocelyn Brown. Uit 1992 kwam deze mooie plaat. En daarmee stoppen we eventjes met dansen, want ik wil dat je graag even oplet. We gaan wat leuks doen namelijk. Vanaf aankomende vrijdag. Dus dat betekent deze vrijdag al gaan we beginnen met een nieuw radioprogramma bij Omroep Land van Kuik. Dus dat betekent dat Afslag LVC voortaan van maandag tot en met donderdag te beluisteren is. En op vrijdag komt er een nieuw programma. En een van de programmamakers heb ik nu aan de telefoon, Patrick Huisman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag. Ja, meteen maar mijn excuses dat ik 2 uur van je afsnoep.
0: Dat is helemaal niet zo erg, want ik ben heel benieuwd wat je gaat doen. Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, zeker wel. Daarvoor ben ik ook aan de telefoon natuurlijk. Een soort van leuke, gezellige, maar ook informatieve, nieuwsachtige, een beetje politieke en culturele afsluiting van de week. Dat is eigenlijk wat je kan verwachten.
0: Dat is een mond vol eigenlijk. En kan je daar wat meer over in detail treden? Want het klinkt alsof het alle kanten uit kan gaan. En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan doen. Want jij doet het niet alleen, het programma, hè? Het programma Het Land aan Tafel. Je gaat het samen doen met Erik Dankbaar.
1: Ja, dat klopt. Erik Dankbaar is mijn collega al van heel lang geleden. We kennen elkaar geloof ik al 35 jaar of zo. En we hebben ook samen bij heel wat omroepen radio-podcast gemaakt. Onder andere bij MFM Brabant, maar ook bij Omroep Nijmegen ooit. Maar ook bij Uniek FM, bij het grote project Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV. Nou, afijn, een hele geschiedenis hebben wij samen achter de rug. En nu gaan we het bij Omroep Land van Kuik mogen doen. En het wordt inderdaad Het Land aan Tafel. Dat maken we ook op televisie. Maar voor de herkenbaarheid maken we het ook op de radio. Alleen op de radio is het ietsje meer dan alleen een talkshow met een paar gasten. We gaan in het eerste half uur op vrijdag van 4 tot 4:30 een nieuwspanel doen. We gaan in het En in dat nieuwspanel zitten dan mensen van de redactie van Omroep Land van Kuik, maar ook allerlei externe mensen. Bijvoorbeeld de oud-wethouder Willy Hendricks van Haren komt aanstaande vrijdag voor het eerst langs. En dat gaat ze op regelmatige basis doen. We gaan ook in de tweede half uur aandacht besteden wat meer aan wat je zou kunnen noemen varia. Dus gezond en wel. En dat is dan een hele brede variatie van wat doe ik in mijn tuin tot en met het ziekenhuis. Huis waarmee we samen gaan werken in Boksmeer. Er zijn een heleboel onderwerpen die in dat gezond en wel blokje voorbij komen. We gaan een beetje vooruitblikken op het weekend. Namelijk wat is er te doen allemaal. En daar gaan we ook even iemand over bellen. En in het tweede uur gaan we het hele uur besteden aan een uurgast. En dat kan werkelijk iedereen zijn. Van een ondernemer tot de politiek en alles daartussenin.
0: Kunnen gasten zich ook aanmelden eventueel? Als ze zeggen van, goh, ik heb wat leuks om te vertellen, of ik wil graag mijn activiteiten of mijn club of vereniging onder de aandacht brengen. En kunnen ze dan daarover contact opnemen om in een aflevering van het programma aan tafel te komen?
1: Ja, dat mag allemaal. Nieuws en gasten mogen zich allemaal melden. Het is natuurlijk wel aan ons en aan de redactie om te bepalen wat er dan mee gebeurt. Zo werkt het dan ook wel weer. We hebben natuurlijk zoveel mogelijk tips en mensen die zich melden. Graag zelfs.
0: Wordt het programma op radio alleen uitgezonden of wordt er ook gebruik gemaakt van visual radio? Dus kunnen we ook meekijken wat er in de studio gebeurt?
1: Ja. Ik ben niet zo goed met make-up, dus daar moeten mensen dan maar even aan wennen. Maar we gaan wel visual radio proberen te doen, heb ik begrepen. Dus dat gaan we allemaal doen. En als het allemaal goed komt, ik weet niet of dat vanaf de eerste uitzending is, maar het is eigenlijk wel de bedoeling, dan gaat er van het nieuwspanel en van de uurgast ook nog een aparte podcast komen.
0: Oh, dat is leuk. Dus ja, je kan hem altijd op een later moment nog terugluisteren. Maar je kan sowieso ook natuurlijk via Gemist terugluisteren. Want achter elk radioprogramma in onze radioprogrammering op de website staat ook een Gemist linkje. Dus je kan de hele week nog de aflevering terugluisteren, mocht je hem gemist hebben.
1: Zeker, maar net zo leuk is het om vrijdagmiddag een beetje live de soort van vrijdagmiddagborrel met ons samen te doen.
0: Ja, zeker. Nou, dat gaan we zeker doen. Ik ben heel benieuwd hoe het eraan toe gaat. Aankomende vrijdag gaat hij van start. Hè? Dat is dus 4 september uit mijn hoofd.
1: 4 september om 4 uur 's middags beginnen we.
0: Ik wens je heel veel succes, Patrick.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel voor je tijd. Tot vrijdag.
1: Graag gedaan.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik.

0: Ja, the weather, have a crowded house op je radio. Ja, wat een mooie plaat blijft hier ook, hè. Ik vind hem geweldig. The weather, je neemt het overal mee naartoe, hè. En the weather wordt een beetje vochtiger de komende periode. Dat dan weer wel, mensen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. De radio staat aan, binnen zit je lekker warm. Dus in dat opzicht is er weinig aan de hand. Zometeen gaan we trouwens verder met het tweede deel van Afslag LVC. Dat doen we zometeen na vijven. We gaan eerst naar de boodschappen en het nieuws. En daarna ben ik bij je terug met het tweede deel van deze show. Waarin je zojuist trouwens collega Patrick Huisman hoorde, een van de programmamakers van het kersverse radioprogramma Het Land aan Tafel. Nu dus ook op uw radiotoestel vanaf aankomende vrijdag. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Zometeen gaan we verder. Tot zo.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. This is

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Erco.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage, terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel, 20 minuten oponthoud. A2 Den Bosch richting Eindhoven tussen Bokstel en Best, 10 minuten vertraging, daar staat een vrachtwagen met weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk, 20 minuten. A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam, een kwartier. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten. Op de N267 Drunen richting Andel, voor Wijk en Aalburg, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Je socials regelt alles, van foto's en video's.

0: Ja, ik dacht, laat ik eens een plaatje draaien voor Raymond Jansen. Onze directeur slash hoofdredacteur slash, ja, weet ik wat voor petjes dat hij nog meer op heeft op het moment. Volgens mij heeft hij een helmpje op dit moment. Want hij staat lekker te klussen op de steiger. Dus in dit geval dus Raymond. Ja, ik zou in de bouw. Zo heet het wel een beetje. Dit was zijn Bertus Steigerpipe. En ja, dat is toch een Brabants product. Hij uit Geertruidenberg zijn ze afkomstig. En het plaatje komt uit 1987 van hun debuutalbum Stoere Haand. Ja, zo heet dat het plaatje. Er staan wat meer bouwgerelateerde songs op, kan ik je wel zeggen. Nou, welkom in het tweede deel van Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Tot aan de klok van 6 uur gaan we daar nog mee door met muziek en informatie. Wat hebben we zoal nog voor je? Nou ja, de gebruikelijke ingrediënten eigenlijk. Hè, vooral in het tweede uur. We kijken naar weer, we kijken naar verkeer. We kijken nog op de beurs, dat doen we rond 5:50. En we hebben het streeknieuws voor je. En voor de rest heel veel fijne muziek voor je onderweg. Dus blijf lekker luisteren. Dit is deel 2 van Afslag LVC.
1: Jan Deben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC. Afslag LVC.

0: Somber op je radio en je luisterde naar Potential. En daarvoor hadden we 1984, niet het jaartal, maar zo heet het project. En Picture of You. Dus toch altijd leuk als ze een foto van je hebben, zeg maar. Nou, ik was eigenlijk even op zoek naar het... de verkeersinformatie. Alleen, ik wil even... Ja, ik wil wel, maar de verkeersinformatie wil even niet. Oh ja, hier staat hij. Nou, al die tabbladen open ook, hè, met al die informatie waarvan we je nog willen voorzien. Nou, dat belooft allemaal wat. Goed, de A50. 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En op de A59 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En dan op de A73 wordt het ook een beetje drukker. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En dat was het alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram @omroeplvc.

0: plaat blijft het toch ook, hè? Van de mannen die toch ook langzamerhand al richting de 100 gaan en nog steeds op het podium staan. De Rolling Stones voor die zojuist en Angie. Zometeen nog veel meer mooie muziek. Rufus en Chaka Khan zag ik nog staan in mijn lijstje. En zometeen ook de Three Degrees, die komen er ook aan. Maar eerst, lieve vrienden, kijken we even in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zondag 13 september vanaf 10 uur kun je in Milt terecht voor Open Monumentendag op landgoed Tongelaar. De activiteiten rond kasteel Tongelaar zijn bereikbaar via Kasteelsestraat 6 in Mil. Er zijn wandelingen en bezoekers kunnen onder meer kennis maken met het historische bakhuisje waar koekjes worden gebakken. Op zondag 13 september vanaf 12 uur staan tijdens de Oldtimerdag graven klassieke auto's en andere historische voertuigen centraal. Het evenement speelt zich af in het historische centrum van Graven met onder meer de Klinkerstraat, Brugstraat, Rochstraat, Maastraat, Loswal, Markt en Hoofdwacht als onderdeel van het evenemententerrein. Vanwege het evenement zijn delen van het centrum van 9 tot 5 afgesloten voor het verkeer.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store.

blijft toch ook wel heel lief als ze dat tegen je zeggen. You are the heaven I need. Je hebt geluisterd naar de 3 Degrees hier in Afslag LVC, lieve vrienden. En zo gaan we alweer langzamerhand op richting het streeknieuws van 5:30. En dan kijken we ook eventjes naar het weer en het verkeer rondom het land van Kuik. Maar eerst nog even een plaatje. Dat doen we met Rufus en Shaq.

0: en Ain't Nobody. Nou, zometeen gaat het verder hier in de show met Centerfold. Want die had ik ook nog voor je klaar zijn met Dictator. Toch wel een favoriete plaat van mij. En ook wel een hele lekkere meidengroep uit een Nederlands popverleden. Kan je zeggen, het absoluut kunnen maken hier in dit land. Hè? Ja, je gelooft er niks van. Maar eerst gaan we even kijken naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. De politie heeft de oproep aan inwoners van Overasselt ingetrokken om binnen te blijven. Er zijn geen aanwijzingen dat verdachten zich nog in het dorp bevinden. Wel blijft het verzoek om verdachte situaties direct te melden. Gisteren nacht vond er een schietpartij plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 34 verdachten aangehouden, mogelijk in verband met een drugsconflict. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bewolkt en enkele buien in het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
0: Wat een verhaal, hè? Hitte in klaslokalen. Daar komen ze dan mee nadat de zomer bijna is afgelopen. Maar een goede tip zou zijn, zet gewoon eens een raam open, hè? Goed, we gaan even kijken naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. De A50, daar heb je 5 kilometer langzaam rijden. Het verkeer tussen afrit Veghel, Noord en afrit Veghel. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Dan de A59, 3 kilometer langzaam rijden. Het verkeer tussen knooppunt Empel en afrit Engelen. En de A73 tot slot 4 kilometer langzaam rijden. Het verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
1: Erbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido.

beste exportproduct dat we destijds hadden, volgens mij inderdaad. Je hebt geluisterd naar Dictator van Centerfold. Ja, en dan denk ik ook van Dictator, dat is natuurlijk niet zo lief als ze dat tegen je zeggen. Maar van de andere kant, ja, je kan het ook gewoon weer goed komen maken. Kom even met je klachten naar me toe. Dan leg ik je even over de knie, hè, een beetje billenkoek. En dan is het weer goed. Je luistert naar Afslag LVC met straks nog wat verkeer. En we gaan ook nog op de beurs kijken rond 5:50. En nu gaan we luisteren naar Paul Parker met een cover van een nummer wat origineel uitgebracht werd door E.G. Daily. Je luistert naar de Mad Pop Remix van dit plaatje, kan je zeggen. Hier is Paul Parker op je radio. Ja, de high energy en disco held uit de jaren 80. Hij werkte veel samen met Patrick Cowley destijds. Dit is Love in the Shadows.

0: zo heet dat plaatje. Alone Part 2 zelfs, om precies te zijn. Eva Max samen met Alan Walker, hoorde je zojuist. We kijken nog één keer naar het verkeer rondom het land van Kuik. Ik heb nog een aantal meldingen voor je staan op de A50. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer inmiddels tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A59, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Rosmalen-Oost en knooppunt Hintham. En op de A73, daar heb ik nog 1 melding, namelijk 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Turner op je radio. Nee, we hebben geen helden nodig. We don't need another hero.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en dan is het eventjes tijd om te gaan kijken wat je beleggingen hebben gedaan vandaag. Maar ja, het mag niet zo heel veel naam hebben, kan ik je nu alvast beloven. We kijken even naar de AEX, die sloot op 1103,4 punten. En we vertrokken van 1101,9. Dat betekent 0,1% in de plus. Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.756 punten. 0,3% in de min. Dan Amerika, we kijken naar de S&P 500. Die staat op dit moment op 7671 punten. Dat is 0,5% in de plus. En de Nasdaq staat op 26.204 punten. Dat is 0,4% winst op dit moment. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je op dit moment €3769,80. En voor zilver €56,09. Prijzen zijn per troy ounce. Nou, dan tot slot nog even de crypto. Voor een bitcoin betaal je €66.585. En voor een Ethereum is iets gezakt sinds gisteren €2060.
2: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Michael Jackson en Wanna Be Starting Something hoorden hier in Afslag LVC. En daarmee komen we aan het einde van deze gezellige show op deze woensdag, de 2e september 2026, lieve vrienden. En zometeen na 6 uur kun je trouwens gaan luisteren naar Roger van Bracht. Ja, hij is er weer helemaal live ook inderdaad. Je kan gaan luisteren naar een verse aflevering van zijn VIP, oftewel zijn verrekt interessante platen. Zometeen tussen 6 en 7 hier op Omroep Land van Kuik. En van 7 tot 9 kan je luisteren naar Helmoet Nabuurs en zijn Memory Lane. Morgenmiddag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de show. Dat doen we dan om 4 uur namelijk, een nieuwe afslag LVC. Wat je hier hoort is Café Society.

0: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopend Ridderkerk 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier oponthoud. De N217 Dordrecht richting Spijk en Nisse voor de aansluiting met de A29 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Woensdagavond 2 september is het alweer. Jongens, wat gaat de tijd toch snel? En wat een heerlijke plaat is dit dan? Dan vraag je af, wie is dat dan? Nou, dat is niemand minder dan Tom Brown. Je kent hem natuurlijk van de wereldhit Funking for Jamaica. Deze is wat minder bekend. Misschien wat in het clubcircuit. En als je vrijdagavond wel eens luistert naar VIP Dance Classics, dan hoor je deze ook voorbij komen. Wat een heerlijke track is dat dan. Jazz Funk 1981 van zijn album Magic kwam het. De meester op de trompet. Goed, de show is begonnen. En we gaan natuurlijk altijd even beginnen met het item waar we altijd mee beginnen. Hierbij vraagt interessante
1: vandaag
0: platen.
1: Vandaag in het verleden.
0: En zo is het, 2 september. We kijken altijd even terug in het verleden. Nou, laten we een keer naar het vooruitkijken. Dat doen we eigenlijk normaal nooit. Maar over 801 jaar is in Amsterdam een totale zonsverduistering te zien. De zonlicht verdwijnt dan voor 44 seconden achter de maan. Dus jammer dat wij het allemaal niet zullen gaan meemaken. Maar goed, dan weet je in ieder geval hoe dat dan precies zit. Dan 2004, 2 september. Geert Wilders stapt uit de Tweede Kamerfractie van de VVD en gaat verder als groep Wilders. Wilders wil op een aantal punten een hardere koers varen dan zijn fractiegenoten. Zo is hij tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Goed, en dan nog even verder. Ook 30 jaar geleden, 1996 dus. Om 6 uur 's avonds ging TV 8 in Brabant van start, het regionale commerciële tv-station van VNU.

Volgens mij heeft het uiteindelijk niet heel erg lang bestaan. Was het niet zo'n succes. Dan precies 40 jaar geleden in de buurt van Almere landt de Nederlandse luchtballon Dutch Viking na een tocht over de Atlantische Oceaan. En dan nog één feitje uit het verleden. Nou, wat zullen we eens nemen? Wat zou interessant zijn om te weten? 1929, de Nederlandse Margarine Unie en het Britse Lever Brothers Limited fuseren tot Unilever. En tot de dag van vandaag bestaat dat bedrijf ook nog steeds. We gaan plaatjes draaien. Project Interessante Platen. Straks rond 6:30 hebben we uiteraard ook nog een keer het streeknieuws. En voor de rest gaan we een beetje relaxte muziek vandaag draaien. Ja, dat ben je niet altijd gewend bij Project Interessante Platen. Maar ik zit een beetje in de yard rock vibe. Deze past er ook wel een beetje in eigenlijk. Young Americans. Niet zo bekend, maar wel een fijne plaat van good old David Bowie.

0: Moeland verkijk.
1: Verrekt in Santa Platen met Elton John en Little Genie. Hij had wel vaker namen, ook Daniel bijvoorbeeld. Ook zo'n fijne plaat. Deze hoor je eigenlijk ook bijna nooit meer. Achter deze plaat zit trouwens een heel mooi stukje muziekgeschiedenis. De tekst werd geschreven door Gary Osborne, met wie Elton John eind jaren 70 veel samenwerkte toen hij een tijdelijke pauze inlas met zijn vaste schrijfpartner Bernie Taupin. En het resultaat mocht er zijn, want Little Genie werd Elton John's grootste Amerikaanse hit sinds Philadelphia Freedom in 1975. Kijk even naar wat er allemaal op de weg nog in het regio Land van Kuik te zien is. En waar te zien, waar je stilstaat eigenlijk. A12 Arnhem richting Duitse grens, knooppunt Velperbroeg richting Zevenaar. 6 minuten vertraging over 5 kilometer. De A50 Arnhem richting Os, knooppunt Ewijk richting Ravenstein. 4 minuten vertraging over 4 kilometer. Dan nog de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen Elst en Lent. 3 minuten vertraging over 2 kilometer. En tot slot nog de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en knooppunt Velperbroek. Daar heb je 8 minuten vertraging over 4 kilometer. Zo, ja, dan weet je dat ook weer. Zometeen rond 6:30 gaan we eventjes kijken wat er allemaal in het Land van Kuik is gebeurd. En dat is onder andere het overlijden van een tonproter uit Wangrooi.

uit Australië. Man at work and who can it be now? Colin Hayes geeft de tekst in zijn appartement in Melbourne, waar hij gek werd van ongenode gasten en paranoia dat de politie op de stoep zou staan voor zijn luidruchtige buurman. Ja, daar ging het een beetje over. Lekkere, relaxte muziek hier bij Homeland van Kijk. Een beetje yardrock vibe zitten we. Ja, daar hoort deze band natuurlijk ook bij. Young Gun, Silver Fox en Take It or Leave It.

0: Danny Platts en Sean Lee. Samen vormen ze Young Gun Silver Fox. Wat een heerlijke band is dat. Vorig jaar op mijn verjaardag mocht ik ze zien, dus dat is ook altijd wel leuk, hè?
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
0: De Wangerooise carnavalsvereniging Het Paddenriek treurt om het overlijden van oud-lid en tonporter Jos van Gemert. Van Gemert overleed afgelopen donderdag op 77-jarige leeftijd in zorgcentrum De Lokant in Wangerooi. Bestuur van de vereniging noemt Van Gemert een carnavalist in hart en nieren. Jos was vanaf het eerste uur betrokken bij het carnaval in Wangerooi, schreef men in hun memoriam. Meer nieuws op Omroep LVC, althans over dat artikel. En ook over het volgende artikel. Want het dreigende gat in de jeugdzorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Grave is afgewend. De GGD'en blijven deze zorg vanaf 1 oktober nog 3 jaar verzorgen. In die periode wordt toegewerkt naar een zorgvuldige overdracht aan de nieuwe aanbieder die daar moet komen. Omroep Land van Kuik meldde op 8 juli al dat er een onderbreking van 8 maanden dreigde. Het contract met de GGD GAOR in Nederland zou op 1 oktober aflopen, terwijl de nieuwe aanbieders gezondheidszorg, asielzoekers en jong JGZ aanvankelijk pas op 1 juni volgend jaar zouden beginnen. Nou, meer daarover ook op onze website omroeplvc.nl. Dan gaan we even kijken naar het weer van vanavond. Waar heb ik dat? Hier, ja, inderdaad. Vanavond en vannacht overheerst de bewolking en soms valt een klein beetje regen of motregen. Het wordt minimaal een graad of 16. Morgen is het bewolkt en in de ochtend valt soms wat regen of motregen. In de middag is het droog met soms een kort moment met zonneschijn. Het is klam met 23 graden en er waait een forse westenwind. Ook vrijdag is het bewolkt met enige tijd regen. Het weekend breekt de zon weer vaker door en blijft het droog. Ja, zou het dan toch nog een soort klein nazomertje worden? Ik heb geen idee wat het allemaal gaat worden. Dan wilde ik eigenlijk even naar het weer gaan. Maar dat is al niet meer nodig, want er staan helemaal geen files meer in en rond het Land van Kuik. Dus je kan lekker doorkarren. Dat is ook wel weer fijn. Project interessante platen nu met Del Hall en John Oates. En zij doen het echt heel snel, binnen een minuut.
1: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Tien over half zeven in Land van Kuik. En je hoorde Kenny Loggins samen met Stevie Nicks. Ja, die ken je natuurlijk weer van Fleetwood Mac. And whenever I call you friend. Nou, dat is toch een mooie tekst, hè? Heerlijk. Zometeen Santana met Say It Again. En we hebben veel meer lekker.

Santana met Say It Again werd geschreven trouwens door Val Garay samen met zanger Alex Lightwood en toetsenist Alan Paska in de jaren 80. Ja, heerlijk hè, die jaren 80 sound. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Dit is ook een heel fijn nummer. Het heeft ook een beetje, ja, het is nou niet echt zomer weer meer, maar ja, we zijn er net uit. Misschien wordt het nog wat, ik weet het niet. Naar het weerbericht luisterde zojuist, dan kan het misschien van het weekend nog een beetje wat worden. Maar Endless Summer Nights, wie wil dat niet? Richard Marx.

10 voor 7. Zometeen is hij er weer. Helmut Nabuurs met Memory Lane na 7 uur dus. Ah, dit is ook weer heerlijk. De Doobie Brothers, Taken Into The Street. Het nummer markeerde een historisch keerpunt voor de band. Want het was namelijk de eerste single waarop de legendarische Michael McDonald de liedzang overnam. En wat een stem heeft die kerel dan. Oh, echt, om verliefd op te worden. Zo prachtig. Laatst nog een mooie film gezien over het fenomeen yard rock, wat we vandaag een beetje gedraaid hebben hier zo. En daar kwam hij ook veelvuldig in beeld. Hij was al een paar kilootjes aangekomen trouwens. Maar ja, goed, dat gebeurt ons allemaal wel op zekere leeftijd, om het zo maar te zeggen. Goed, terug naar Australië, want daar kwam deze band volgens mij ook vandaan. Hadden we straks ook al Men at Work. Nu hebben we Split Ends met een message to my girl.

de zonovergoten Ventura Highway van Amerika. En als je van de band Amerika houdt, dan moet je zeker blijven luisteren. Want straks na 7 uur bij Helmoet hoor je weer een track van die band. Ja, dat wisten we even niet van elkaar, maar dat maakt niet uit. Het is een hele fijne band, dus wat dat betreft maakt het niet zo gek veel uit. Een nummer ontstond eigenlijk door de bandlid Dewey Bunnell, die inspiratie opdeed tijdens een familieuitje in Californië, toen hij als kind langs de kust reed en droomde over de vrijheid van de open weg. En dat was natuurlijk die Ventura Highway. We sluiten rustig af voor deze aflevering Vrekt in Zandplaten met Smokey Robinson, Being With You. Bedankt voor het luisteren en veel plezier met Helmoet.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Welkom bij Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen. Top 2000 Classic. 1972.

0: luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: En op dit pad der herinneringen is het inmiddels weer 7 minuten over 7. En Omroep Land van Kijk heeft zo rond 7 uur een heel hoog Amerika-gehalte. Want zoals je wellicht hoorde, Roger van Pracht met de verrekt interessante platen, die sloot eigenlijk nagenoeg af met America en Venture Highway, ook uit 1972. Ja, en die van mij die stond natuurlijk al gepland, dit Horse With No Name. Overigens een top 2000 classic afgelopen december op plaatsje 510, dus niet onverdienstelijk. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van het Feest de Herkenning, de wekelijkse reis terug in de tijd. Op deze 2 september 2026. Ik heb er 10 voor je uitgezocht in het eerste uur. 11 in de tweede uur. Het eerste uur 3 top 2000 classics waarvan je de eerste zojuist hoorde. Verder zit er volgens mij nog een vergeten paardje aan het einde van het uur. En we hebben een lange versie van Kid Creole en The Coconuts. Niet te vergeten 2 nieuwsblokjes. En in het volgende uur, zoals je dat weet, de 90s en de Zero's. Daarin wat vergeten paren. Er zijn natuurlijk ook 2 nieuwsblokjes met geluidsfragmentjes en het wekelijkse weetje van de week. En dan gaan we snel verder met muziek maken.
0: Dichterbij dan je denkt. Dit is Memory Lane. 1973.
1: En dan schuiven we inderdaad een jaartje op van 1972 naar 1973. En dat doen we met niemand minder dan de Moody Blues. En I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Hoe bescheiden kun je zijn? Ook dat toen al, gevolgd door Albert Hammond. En I Don't Wanna Die in an Air Disaster uit 1974.

0: Ja, ik vind het alweer een beetje spannend worden als ik hem zo hoor zingen.
1: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
0: Ja, want 20 oktober, daar mag ik er weer in het vliegtuig. Weliswaar een kort vluchtje naar Stockholm, Arlanda, maar even goed. Als je dan zo'n plaatje draait, ja, ik had hem al klaar, dan word ik er niet zo vrolijk van. Je hoorde dus Albert Hammond en I Don't Wanna Die in an Air Disaster, dus uit 1974. Ja, mocht die 21 oktober niet zijn, dat ben ik zeker niet, want dan ben ik non-stop, dan weet je genoeg. Goed, we hoorden het daarnet, dus de Moody Blues en I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. En de Moody Blues die bestonden dus in hun topdagen tussen 1966 en 1972. Was dat eigenlijk een beetje uit Mike Pinder op de Mellotron. Een soort, soort piano, orgel. Piano zang, dan hadden we John Lodge. De gitaar, de basgitaar, de sitar, die hadden ze ook nog in de zang. Justin Hayward, die kennen we allemaal wel eens vaker muziek van gedraaid hier bij Memory Lane. Op zang en gitaar Ray Thomas hadden we ook fluit, zang en Graham Edge. Drummer en zanger en in de jaren 60 hadden ze dus hele grote hits met nummers als Go Now. Nights in White Satin zat dus 2 weken op nummer 1. Tuesday Afternoon en Ride My Seesaw alweer uit 1968. En in de jaren 70 hadden we ook nog Question, ook een nummer 1 hit. En ja, dan net hoor je dus I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band uit 1973. En ze worden dus wel eens gezien als de wegbereiders naar het genre progressieve rock. Waarvan we dus jaren later bijvoorbeeld een band als Genesis kenden. Goed, dat gezegd hebben, het is inmiddels 18 minuten over 7. Fijn dat je luistert naar de wekelijkse reis terug in de tijd. Dit is Memory Lane.
1: Het nieuws van toen. 1975.
0: En dan slaan we 1975 meteen een aantal maanden over, want we beginnen op 1 juni met de autogordel. Autogordel dragen wordt verplicht voor de chauffeur en de bijrijder in Nederland. En dat wil zeggen in auto's die na 1 januari 1971 op de weg waren gekomen. Heel ander nieuws op 24 oktober, IJsland. Duizenden vrouwen leggen in IJsland om 10 minuten over 12 exact het werk neer voor de rest van de dag. Want op dat uur hebben ze 64% van hun werktijd volgemaakt. En protesteren ze tegen het feit dat vrouwen gemiddeld 64% verdienen van het gemiddelde loon van mannen. 7 november, bij het opnieuw opstarten van een zogenaamde NAFTA-kraker. En kraken is een soort van scheikundige techniek om aardolieproducten, zoals bijvoorbeeld nafta en gasolie, verwerkt te maken. En bij de DSM geleend breekt dus een leiding in de zogenaamde compressieeenheid, waarna deze nafta-kraker ontploft. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers die raken gewond. Dat allemaal dus op 7 november van het jaar 1975. En dan heel ander nieuws op 2 december. Een groep Zuid-Limburgse jongeren die kaapt een trein vlak bij het Drentse dorp Wijster. En om 7 minuten over 10 wordt de stoptrein Groningen-Zwolle met de noodrem tot stilstand gebracht. Tussen de weilanden en 7 bewapende Zuid-Limburgse jongeren uit Bovensmulde die hadden de trein gekaapt in hun streven naar een onafhankelijke republiek der Zuid-Molukken. Allemaal heel erg heftig toen en we hebben daar een authentiek geluidsmomentje van uit het journaal.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerste er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, Marechaussee en Mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten. In de loop van de avond werden in Bijlen, waar direct een beleidscentrum was ingericht, versterkingen aangevoerd. Panzerwagens van de marechaussee, die voorlopig naar de omgeving van de trein gedirigeerd werden, maar later weer werden teruggetrokken. De volgende dag veranderde er weinig in de situatie.
1: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane. De nummer 1 in de hitparade van toen. 1975.
0: Ja, we weten natuurlijk inmiddels hoe dat toen is afgelopen. Nu 3 weken lang nummer 1 voor Rod Stewart. Van 13 september tot en met 27 september 1975. En het is ook een oude Top 2000 Classic.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Bewolkt en enkele buien in het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, met The Sweet and Fox on the Run sloten we de jaren 70 af in 1975. En dit was dus een Britse glamrock band met de hoogtijdagen tussen 1971 en 1978. Eerder opgericht in 1968 als de zogenaamde Sweet Shop. En later dus afgekort tot The Sweet, inderdaad. En de succesbezetting die bestond toen uit Andy Scott op gitaar en zang, Steve Priest op bas en zang, Brian Connolly op zang en Mike Tucker op drums en zang. Van wie dus in 2026 vandaag de dag dus alleen Andy Scott. Overigens geboren op 30 juni 1949 nog een leven is. En Fox on the Run, dat is dus hun 11e single in Nederland. En wist het op 26 april van het jaar 1972 tot nummer 2 te schoppen. Ja, daarmee werd het 19:30 hier bij de wekelijkse reis terug in de tijd. En dan gaan we het sprongetje maken naar de 80's.
0: Dichterbij dan je denkt. Top 2000 Classic. 1980.
2: En die is inderdaad van David Bowie. 1371 afgelopen december in de Radio 2 Top 2000 met Ashes to Ashes. En dan hebben we alweer 2 Top 2000 Classics gehad. Want we hadden daarnet dus Sailing van Rod Stewart, die overigens op 977 stond. En we openden dus, zoals gezegd, met America and the Horse with No Name, 510. Zometeen een sprongetje naar 1981 met niemand minder dan Madness. Blijf in Engeland dus, met Embarrassment.

0: luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik. 1982.
1: Muziek die we tegenwoordig niet zo vaak meer horen. Vanavond trouwens een heel hoog Engels gehalte hier bij Memory Lane. Want we hadden natuurlijk de Moody Blues, Albert Hammond, Rod Stewart, The Sweet, David Bowie Madness en nu The Clash, Rock the Cash Bar.

0: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleine hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
1: Ja, ik zat even te kijken. Het is eigenlijk ook een beetje toevallig, al die bands uit Engeland. En de conclusie kan natuurlijk alleen maar zijn dat daar toen hele goede muziek gemaakt werd in de jaren 80 en de jaren 70. Goed, daarmee werd het 12 minuten over 7:30. Fijn dat je luistert naar een nieuwe reis terug in de tijd. Het wekelijkse feestje der herkenning. En goed, we zijn wat betreft de muziek dus aanbeland in het jaar 1982. Daar heb ik er nog twee voor je staan. En één van die twee, die heren, die komen ook uit Engeland. Maar goed, voor het zover is natuurlijk eerst nog even.
0: Het nieuws van toen. 1982.
1: 1982, 18 januari, de actiegroep Stop de Munitietrein. Die blokkeert bij Rodeschool, ligt volgens mij in Groningen. De spoorbaan om een omstreden Amerikaans munitietransport van de Eemshaven naar Duitsland tegen te houden. En de demonstranten die ketenen zich vast aan de trein aan de rails. Kijk, creatief. Tegenwoordig is het meer plakken aan de snelweg. 21 april, de Israëlische luchtmacht die bombardeert voor het eerst sinds de staakt het vuren van juli 1981 Palestijnse stellingen in Libanon. 4 dagen later voldoet Israël aan zijn verplichting in het kader van het Camp David-akkoord van september 1978 en trekt zijn troepen volledig terug uit de Sinaï. Door naar 17 augustus. China en de Verenigde Staten die bereiken een overeenkomst. We hebben het overigens over 1982, let op. In de houding ten opzichte van Taiwan. Want de Verenigde Staten die zeggen toe dat ze hun wapenleveranties geleidelijk zullen verminderen. En China garandeert dat het slechts langs vreedzame weg zal streven naar hereniging tussen de Volksrepubliek en nationalistisch China. 1982 dus, vandaag de dag 2026, lijkt dat vreedzame een beetje weg. Goed, 26 november. Toos van der Valk, de vrouw van Gerard van der Valk dus, van het familiehorecaconcern Van der Valk. Hoe kan het ook anders? Wordt vanuit haar huis in Nuland ontvoerd door 3 Italiaanse criminelen.
2: De 51-jarige mevrouw Van der Valk is inmiddels bijna 4 dagen spoorloos. Zij is getrouwd met een van de mede-eigenaren van de horecaketen Van der Valk. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam het echtpaar Van der Valk tegen 2 uur thuis in hun villa in Nuland, niet ver van Den Bosch. De man ging direct naar bed, maar zijn vrouw bleef nog even op. De heer Van der Valk werd die nacht wakker gebeld met de mededeling dat zijn vrouw ontvoerd was en dat er een losgeld geëist werd. De woning staat vlakbij het motel Nuland aan de autoweg tussen Den Bosch en Nijmegen. Dit motel is een van de 30 horecabedrijven van de familie Van der Valk. Het concern wordt gerekend tot een van de grootste familiebedrijven in Nederland.
1: Al dus een authentiek geluidsfragment van 26 november 1982, mevrouw Van der Valk ontvoerd. En dan sluiten we af met een algemeen nieuwsfeitje uit 1982. De zogenaamde Concorde, een heel vlug vliegtuig op Schiphol. Het Frans-Engelse supersonische lijntoestel voor verre bestemmingen doet voor het eerst Schiphol aan. En de belangstelling is uiteraard groot.
3: Sinds begin 1976 is de Concorde, het Frans-Britse supersonische passagiersvliegtuig, operationeel. Deze veelbesproken machine biedt plaats aan 100 passagiers die in de cabine kunnen aflezen wanneer het toestel 2 maal sneller dan het geluid vliegt. Voordat met de Concorde lijndiensten werden geopend, onder andere op Rio de Janeiro, doorliep de machine een beproevingsperiode van ongeveer 10 jaar... waarin modellen in de windtunnel werden getest en waarin vleugels, stijgvlakken en landingsgestel aan zware belastingen werden blootgesteld. Na aanvankelijke bezwaren tegen de geluidsoverlast mocht de Concorde tenslotte ook gaan vliegen op New York en Washington en werd er van Londen uit een dienst geopend op Bahrein en Singapore. Daaraan danken we deze unieke opname van een landing op het zinderende vliegveld van Bahrein aan de Perzische Golf. Onder geheel andere weersomstandigheden is de machine die het uiterlijk heeft van een reusachtige vogel uit de oertijd nu voor het eerst op Schiphol geland. De komst van de Concorde had duizenden naar de luchthaven gelokt. Voor hen was de promenade voor het eerst na lange tijd weer opengesteld. Maar toen de machine eenmaal tot stilstand was gekomen, bleek dat honderden mensen tot het platform hadden weten door te dringen. De 62 meter lange en 11 meter hoge Concorde wordt voortgestuwd door vier Rolls-Royce straalmotoren. Vliegend met een kruissnelheid van 2150 km per uur op een hoogte van 18.000 meter, brengt de Concorde zijn passagiers binnen 4 uur van Londen naar New York. Een reis met andere vliegtuigen duurt zo'n 7 uur.
0: De Memory Lane, lange versie.
1: Ja, zoals beloofd, een lange versie van Kid Creole en de Coconuts. En dan gaan we van Engeland even naar Amerika. Muziekgroep rond zanger, leider en oprichter August Darnell, Kid Creole dus. En de Coconuts, dat zijn een glamoureus trio achtergrondzangeressen waarvan de samenstelling door de jaren reeds meerdere malen gewijzigd is. En ze spelen dus een mengeling van disco en Latijns-Amerikaanse muziek met jazz-invloeden uit de jaren 30. Stool Pigeon, wat overigens een verklikker betekent. Dat was hun derde single in Nederland. En opvolger van I'm a Wonderful Thing Baby, ook uit 1982. Je krijgt de lange versie van dik 6 minuten schoon aan de haak. Oftewel de extended 12 inch. En dan hebben we er nog eentje voor je klaarstaan om het uurtje vol te maken. En die is van niemand minder dan Roxy Music. Vergeet de paardje dat niet verder kwam dan nummer 25 op 24 april 1982. En dat plaatje dat is heel mooi. En het heet More Than This Ga Je Niet Krijgen.

0: leuk om deze weer eens een keer te horen. Stool Pigeon in de lange uitvoering van Kid Creole en de Coconuts. En daarmee werd het 8 minuten voor 8 hier bij Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Waarbij je ook die muziek hoort die je normaal gesproken eigenlijk nooit op de radio hoort of nooit meer op de radio hoort. Dat kan allemaal. Ja, dan zijn we zo meteen toe aan die laatste plaat voor het nieuws van 8 uur dus. En die is van niemand minder dan Roxy Music. Vergeet de paardje zoals gezegd. Ja, dat was een Britse rockgroep die dus in het begin van de jaren 70 werd gevormd als samenwerkingsproject tussen Brian Ferry met een Y op zang en toetsen en Brian met een I, Eno. Die maakte dus elektronische muziek. En de band bestond dus van 1971... tot 1975 en na 1973 zonder deze Eno. En dan vervolgens weer van 1979 tot 1983. Ja, er zit een hele behoorlijke kraak in mijn koptelefoon. Het geluid valt af en toe weg. Ja goed, je kunt niet alles hebben natuurlijk. Maar andere leden waren dus Phil Manzarina. Zeg ik dat goed? Even kijken, Phil Manzarina. Ja goed, staat er op gitaar. Andy McKay, onder andere de saxofoon. En Paul Thompson op de drums en de percussie. Dan hadden we natuurlijk nog Eddie Jobson, synthesizer en de viool. En die verving vanaf 1973 dus deze Eno. Ja, vaste basgitarist heeft deze groep dus nooit gehad, want deze rol werd door een groot aantal andere personen afwisselend vervuld. Ja, en we kennen ze natuurlijk van hun grootste hits in Nederland, onder andere als Love is the Drug, ook wel eens gedraaid hier in Memory Lane in 1975. Dan hadden we Dance Away en Angel Eyes uit 1979. Jealous Guy, The Tribute to John Lennon uit 1981. En natuurlijk niet te vergeten Avalon uit 1983. Ja, het vergeten pareltje More Than This uit 1982 was hun 11e single en opvolger dus van The Jealous Guy. En afkomstig van het album Avalon, waarop het de eerste track is. En daarmee werd het 5 minuten voor 8. Wij sluiten dit uur af met de vergeten paardje van Roxy Music. En dan hoop ik je zometeen te mogen begroeten aan de andere kant van 8 uur. En dan openen we met de vergeten paardje van Bruce Springsteen.
1: En Memory Lane, vergeten pareltje.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseths ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
12: Het Memory Lane. Vergeten pareltje.
7: 1995.

0: Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
1: Ja, ik heb zitten genieten met de koptelefoon van Bruce Springsteen met The Secret Garden. 31 jaar geleden alweer. Wat blijft de tijd? Vergeet de pareltje toen. Dat niet verder kwam dan nummer 29 in de hitparade. En wel op 31 mei van dat jaar. Ja, ik zit zo te kijken. We gaan het eerste half uur de jaren 90 doen. En dan schuif ik eigenlijk iedere keer een jaartje op. Mag dus raden wat het zo meteen gaat worden. Met een afsluiter van twee nummers uit 1999. Waarvan één eendagsvlieg. En dan de jaren 2000. Heb ik er eentje uit 2001. Twee uit 2004. En we sluiten af in 2007 ook met twee nummers. Verder natuurlijk nog twee nieuwsblokjes en één authentiek geluidsmomentje. En zo rond 8:30 het wekelijkse weetje van de week. Ja, zoals beloofd schuif ik een jaartje op naar 19.
2: Omroep Land van Kuik.
1: 96.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. 1996.
1: Ja, het verhaal natuurlijk een plaatje voor het nieuws van 8 uur. Een behoorlijk lang reclameblok en nieuws. Dus ik ga er gewoon 3 achter elkaar draaien. Te weten, Phil Collins, Dance in the Light, hoor je op de achtergrond. Gevolgd door Meredith Brooks uit 1979 met Bitch and You Too en The Sweetest Thing.

0: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleine hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
1: En Memory Lane inmiddels aangekomen het jaar 1998 met U2 en The Sweetest Thing. Daar waar we openen in 1995 met Bruce Springsteen en The Secret Garden. Afkomstig dus van het in 1995 uitgebrachte album The Greatest Hits, dat op 25 maart van dat jaar zelfs tot nummer 2 in de albumcharts kwam. En Secret Garden is de 15e track op dit album. Als vergeten paardje kwam het tot nummer 29 in de hitparade van toen. Ja, goed, over smaak valt niet te twisten. En donderdag 27 juni en zaterdag 29 juni 2024, dus goed 2 jaar geleden, trad deze Bruce Springsteen samen met de E Street Band voor circa 55.000 mensen op in het Goffertpark in Nijmegen. En ik was daar eentje van, ik mocht erbij zijn. Heel erg mooi, dat wel. En daarnet dus ook Phil Collins met Dance Into The Light uit 1996. Want ik had je beloofd dat we iedere keer een jaartje op zouden schuiven. En bij deze, goed, de Dance Into The Light uit 1996 was alweer de 23e single voor deze Phil Collins. Die de hit parade wist te halen en hierbij dus 10 top 10 hits tot dan toe. Waarbij zelfs 2 nummer 1 hits, want die ken je. You Can't Hurry Love uit 1982 en Another Day in Paradise, ook toen 1989. En zelfs nog 3 nummer 2 hits. Doe dat maar na Phil Collins, ook de liedzanger van Genesis zoals bekend. En daarmee werd het bijna 7 minuten voor 8:30 bij de wekelijkse reis terug in de tijd. Die Memory Lane heet. Mijn naam is Helmo Nabius. Bij je tot 9 uur vanavond, elke woensdagavond. Van 7 tot 9. En dat gezegd hebbende,
0: het nieuws van toen. 1999.
1: En die trappen we meteen af. Pakken de koe bij de horens op 1 januari... waarbij de euro giraal wordt ingevoerd. Dat betekent dus dat je het gewoon via de bankrekening kan doen. En een euro wordt, weet je nog, 2,20371 Nederlandse gulden waard. Waarover veel discussies gevoerd zijn dat het eigenlijk zeker 10% hoger had moeten zijn, meer gekoppeld aan de Duitse mark. Maar goed, daar ga ik verder natuurlijk niet over. Ik geef enkel alleen de feiten weer van toen. Het nieuws, 8 februari, lange ochtendspits van bijna 1000 kilometer op de Nederlandse autosnelwegen door sneeuwval.
2: De meeste sneeuw viel in de zuidwestelijke helft van het land, in Den Haag zelfs bijna 20 centimeter. Rijkswaterstaat zette gisteravond al tientallen strooiwagens in, maar op een aantal plaatsen viel zoveel dat er niet tegenaan te strooien en te vegen viel.
3: Ja, ik zit nog steeds even op mijn knopje te drukken, want we zitten tegen het record aan. De teller staat nu op 9,76.
4: Zo.
3: Sterker nog, 9,86.
4: We zijn er.
3: Ja. Nou, dat is toch leuk om mee te maken.
4: Dit is een all-time record.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja,
4: en gaan we richting de 1000, denk je?
3: Dit is nog even afwachten of die nog verder gaat stijgen. Op het moment blijft hij zo'n beetje rond de 89 hangen, maar nou, zou zomaar weer kunnen dadelijk.
1: Ja, dat was in 1999. Inmiddels weten we ook beter in 2026. 24 maart bij een brand in de Mont Blanc-tunnel in de Alpen tussen Frankrijk en Italië komen 39 mensen om. En de tunnel gaat voor bijna 3 jaar dicht. 27 mei van dat jaar 1999 dus. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag klaagt Slobodan Milosevic en 4 andere aan voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Kosovo. 10 juni, de NAVO schort haar luchtaanvallen op nadat Slobodan Milosevic, daar is hij weer, ermee akkoord gaat zijn troepen terug te trekken uit Kosovo. En de volgende dagen proberen Britse en Russische troepen als eerste Pristina te bezetten. Ik schrijf een aantal maanden op met heel ander nieuws, want ook dat is Memory Lane. 4 november 1999. In Zwitserland wordt er begonnen met de bouw van de Gotthard-basistunnel, de langste spoortunnel ter wereld. En de tunnel is in 2016, dat toen dus nog in de toekomst lag, opengesteld. En dan sluiten we dit nieuwsblokje af op 25 december. En dat loopt door tot en met 31 december. Rara, wat zou dat zijn in 1999? Goed, het was de eerste uitzending van de Top 2000. Waarbij wekelijks een Memory Lane wordt verwezen. De allereerste keer in 1999 dus uitgezonden op de Nederlandse radiozender Radio 2. En op nummer 1 stond Queen toen. Met Bohemian Rhapsody.
0: De Memory Lane. Eendagsvlieg. 1999.

Google Gold. En Iris, Eendagsvlieger 1999. Ja, vanavond zitten we wat minder in de top 2000 classics en ook wat minder in de vergeten pareltjes. Dus we hebben dan eigenlijk die andere categorie. Gewoon de grotere en kleinere hits van toen. En daar valt deze onder. En ook U2 met The Sweetest Thing die je hoorde voor het nieuwsblokje. En er hoort eigenlijk ook die volgende onder. Van dat is weer een dame.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik. Met Helmond Nabuurs.
1: Bewolkt en enkele buien in het zuiden blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, met Cher sloten we de 90s af. En Strong Enough. En daarvoor dus een eendagsvlieg. Een van de twee van vanavond. De Goo Goo Dolls met Iris. En deze Amerikaanse rockband is opgericht in 1986 in Buffalo. Mooie naam overigens, in de staat New York in de Verenigde Staten. En momenteel bestaat de band dus uit gitarist en zanger John Resnick en bassist en zanger Robbie Takac. Echt Amerikaanse naam als je mij vraagt. En Iris is dus ook de enige single, vandaar het predicaat Eendagsvlieg, die in Nederland de hitparade haalde. En is dus afkomstig van het album Dizzy Up That Girl. Leuke titel, waar het de 11e track van in totaal 15 tracks is. En de single Iris stond dus 2 weken op nummer 9... en wel op 19 en 26 juni van het jaar 1999.
0: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
2: Als je dit hoort, dan weet je het weer. Het weetje van de week. In dit geval gaat dat over 30 augustus van het jaar 2001. Wat zou het toen geweest zijn? Goed, kort na de invoering van de euro rekenen menigeen bedragen nog terug naar guldens. Sommigen doen dat vandaag de dag nog steeds. Jawel, 25 jaar later. Inmiddels is vrijwel iedereen aan de euro gewend. En al in 1992 werd de Europese Economische en Monetaire Unie, oftewel de EMU, opgericht. En het doel was om te komen tot een gemeenschappelijke munt en een geharmoniseerd economisch beleid voor alle deelnemende landen. En op 1 januari 1999 is dus de euro ingevoerd. Maar pas vanaf 1 januari 2002 kwamen de euromunten en de biljetten in omloop. En de 7 eurobankbiljetten werden op 30 augustus 2001 alvast gepresenteerd door Wim Duisenberg, president van de Europese Centrale Bank. En daarmee werd het 8:57 bij Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. En dan maken we het sprongetje naar de Zero's.
0: Dit is Memory Lane 2001.
2: En dat doen we met Train and the Drops of Jupiter Tell Me. Gevolgd door die ene eendagsvlieg, de tweede dus van Kurt Nielsen, She's So High.

Ja, met Kurt Nielsen en de Heenlaarsvlieg, She's So High. Inmiddels aangekomen in het jaar 2004. Sprongetje van 3 jaar doe ik eigenlijk de laatste tijd niet meer. Maar goed, uitzondering bevestigt de regel. Blijven in het jaar 2004 met Keen and Everybody's Changing. En daar maken we het sprongetje zometeen na nieuws en info over plaat en artiest. Met het nieuws van het jaar 2007.

0: de muziek van Keane. Die kan mij altijd wel bekoren, zeggen ze dan. Een van de eerste hits, Everybody's Changing, uit 2004.
1: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
0: En we openen de Zeros met Train, Amerikaanse rockband uit San Francisco. Natuurlijk in de staat Californië in de Verenigde Staten. En de doorbraak van de band die kwam dus met het tweede album met de titel Drops of Jupiter uit 2001 dus. En vooral de gelijknamige single die je daarnet hoorde. De derde track op dit album en dus ook de eerste single in Nederland werd wereldwijd dus een hele grote hit. En te tijden van dit nummer waren de bandleden Patrick Mohannon op zang, Jamie Stafford op gitaar, Charlie Cullen op de basgitaar. Dan hadden we nog Rob Hotchkiss gitaar en Scott Underwood op de drums. En daarmee werden 10 minuten voor 9 hier bij Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. En daar gaan we toe. Naar ons laatste nieuwsblokje.
1: Het nieuws van toen. 2007.
0: En dat doen we dan op 9 januari 2007 met Steve Jobs. En die presenteert de allereerste iPhone in het Moscone Center in, daar is het weer, San Francisco. En op 18 januari, ten gevolge van een storm met windstoten van boven 130 km per uur, dat mag niet, want dan word je geflitst, is een groot deel van het autoverkeer ontregeld en werd het treinverkeer aan het begin van de avond gestaakt. Schuiven een aantal maanden op naar de maand mei. Op 1 mei is daar het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie. Dat gaat gelden voor de 10 nieuwe lidstaten in Oost-Europa. Ja, het klinkt vandaag de dag allemaal heel gewoon, maar op 1 juni 2007 zond RTL voortaan alle programma's uit in breedbeeld. En 5 juni, de Tweede Kamer gaat akkoord met een wetsontwerp om de zogenaamde flitsscheiding af te schaffen. Zoiets als dan kun je er snel vanaf. En bij echtscheiding wordt een ouderschapsplan verplicht. En met deze snelheid wordt op 16 juni van dat jaar ook de Betuweroute officieel geopend. Gaan we door naar de maand november op 26 november. Iedereen kent het, het BSN-nummer, het burgerservice-nummer. Dat was de afkorting, wordt ingevoerd. En sluiten we dit vierde en laatste nieuwsblokje het jaar 2007 af op 13 december met het verdrag van Lissabon. Ook wel het zogenaamde hervormingsverdrag genoemd. Dat wordt ondertekend en dit verdrag vervangt de Europese grondwet, die in Frankrijk en Nederland bij een referendum werd verworpen. En het kan ingaan als het door alle landen geratificeerd is en de streefdatum hiervoor is, lag toen nog in de toekomst, januari 2009. Ja, dat was dus ons vierde en laatste nieuwsblokje. Je luistert naar Memory Lane.
1: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
0: En als je dit hoort, dan weet je dat we zo'n beetje toegekomen zijn. Nee, niet het weetje van de week, maar dan zijn we toegekomen aan de laatste platen voor het nieuws van 9 uur. En een van die twee is van Snow Patrol met Shut Your Eyes. Noord-Ierse Schots alternatieve rockband bestaande uit voorman Gary Lightbody. Dat was de zanger, songwriter en gitarist Scott Paul Wilson. De bassist en de achtergrondzanger Nathan Connolly hadden we op gitaar en achtergrondzang. En dan houdt het nog niet op, want we hadden ook nog Johnny McDade, de toetsenist, en Johnny Quinn, de drummer. En Run uit het jaar 2004 was hun eerste single in Nederland, maar bereikte de bovenste 50 van de hitparade niet. En Shut Your Eyes was hun vijfde single en was de opvolger van Chasing Cars uit het jaar 2006. En dan daarvoor de Kaizer Chiefs.
1: Dichter bij dan je denkt. Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kaak, 2007.
0: Ja, dit is dus in de laatste plaats voor het nieuws van 9 uur. Dan ga ik jullie verlaten voor deze week. Dit was aflevering 321 inmiddels alweer. van deze 2 september 2026. Volgende week ben ik er weer, de 9e dus, met een nieuwe aflevering van Memory Lane. Ik ga lekker genieten van deze muziek. Kaiser Chiefs met Ruby, gevolgd zoals gezegd door Snow Patrol en Shut Your Eyes. En ik wens je nog een hele fijne avond. Tot volgende week. Dag.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website
2: omroeplvc.nl. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
3: Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van een lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Davriterniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davriterniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davriterniek in Kuik. Davriterniek.nl.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
6: Zes Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Wanderooise carnavalsvereniging, het Padderiek, rouwt om het overlijden van oud-lid en tompraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tompraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieder starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nieuwe muziek van Ariana Grande. En op de track Patel laat ze een hele zachte, breekbare kant van zichzelf zien. Het nummer vergelijkt liefde en persoonlijke groei met een teer bloemblad dat bescherming nodig heeft om te kunnen bloeien. Een poëtische, sfeervolle poptrack met die ijzersterke, fluisterzachte vocalen waar ze onbekend staat.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden.

0: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij dan je denkt.

0: Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De Wanderhooise carnavalsvereniging, het Padderiek, rouwt om het overlijden van oud-lid en tonpraten Jos van Gemert, die op 77-jarige leeftijd overleed in zorgcentrum De Lokant. Van Gemert was 42 jaar actief lid en bekend als tonpraten Klaas. Hij was een belangrijke figuur binnen de carnavalsgemeenschap. Het dreigende tekort in de jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het asielzoekerscentrum in Gaven is opgelost. De GGD blijft de zorg 3 jaar verlenen tot de nieuwe aanbieders starten. Dit is belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen, zoals baby's en kinderen met psychische problemen. De gemeente Land van Kuik heeft geen actueel inzicht in de temperaturen in schoolgebouwen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van het CDA, dat zich zorgen maakt over de hitte in klaslokalen. Bij toekomstige nieuwbouw en renovaties hanteert de gemeente richtlijnen voor een goed binnenklimaat. Maar concrete maatregelen voor bestaande scholen ontbreken. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht overheerst bewolking, er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden.
3: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.